0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Grootouders.
4: De hartstikke wonden en de spreek.
3: Grootouders. Terug van weg geweest.

0: hier is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aaldert.
3: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groot.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Working 9-to-5. Ja, gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de bekende Dolly Parton is overleden. Ja, 80 jaar is ze geworden. Een respectabele leeftijd zou ik bijna zeggen. Ja, dat heeft haar neef in een video op social media bekendgemaakt. Ja, ze was een van de best verkopende artiesten aller tijden. Het country-icoon verkocht tijdens haar leven wereldwijd meer dan 100 miljoen platen. En scoorde hits met, onder andere deze, 9-to-5, You Are, Jolene. Nog veel meer andere grote hits had ze met andere artiesten. Ja, het muziekblad Rolling Stone die koos het laatste nummer als beste country nummer aller tijden. Hè? Dus Jolene, dat was de allerbeste volgens het blad. Ja, misschien kunnen we die straks ook nog een keertje draaien als we de kans ervoor hebben. En anders doen we dat zeker morgen. Hè? Ja, vorig jaar oktober verzekerde Parton haar fans dat ze niet ernstig ziek was. Ja, er was een bericht van haar zus op internet gekomen. Er was onduidelijkheid ontstaan. Ik ben nog niet klaar om te sterven, zo zei ze toen in de video. Maar ja, toch. Ja, gehoord natuurlijk gisteren. Ze is overleden. Dolly Parton, rest in peace, is 80 jaar geworden. Hè? Weer een icoon van deze grote aardbodem verdwenen. Hè? Ja. Ja, dat is scherende inslag, hè? Als je dat soms ziet. Hè? Er gaan steeds meer van die bekende mensen, bekende artiesten uit... ik wil niet zeggen mijn tijd, want Dolly Parton is natuurlijk een stuk ouder. Maar goed, toen ik net op de radio was, toen was Dolly Parton helemaal vol in het leven. En veel muziek maken en dergelijke. En ja, ze vallen allemaal af. Het is allemaal klaar, hè? Ja. Goed, Dolly Parton. Straks misschien nog even een liedje, hè? Dus zeker weten. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag woensdag 26 augustus.

Bekend deuntje, hè? Wijzer en Eli's Moois met Eyes on Me, Ecuador. Goedemorgen voor de Wekker Wakker. 26 augustus. Ja, op deze dag trouwens, in 1542, dus even geleden. 57 Spanjaarden onder leiding van Francisco de Orellana. Die bereiken in een klein bootje de monding van de Amazone. Het zijn de eerste Europeanen die deze grootste rivier ter wereld hebben afgevaren. En dat kunnen navertellen. Ja, de barre expeditie begon in februari 1541 met 260 Spanjaarden en 4000 Indianen. Velen van hen overleefden het niet en sloegen op de vlucht. Onderweg werden de expeditieleden bestookt met giftige pijlen. Ze kregen het aan een stok met kannibalen en ze werden aangevallen door vrouwelijke strijders. Deze dames deden denken aan de Amazone uit de Griekse mythologie. En daarom zou de rivier later ook de Amazone genoemd worden. Ja, dus op deze dag in 1542, ja, klein bootje, de monding van de Amazone, ja, onder leiding van Francisco de Orellana. Die bereiken dus zeg maar deze monding van deze bekende rivieren. En ook zeer gevaarlijke rivieren. Ja. Goed, en de eerste verklaring van de rechten van de mens en de burger wordt in Frankrijk bekendgemaakt. De tekst is gebaseerd op de denkbeelden uit de verlichting. Het gaat over vrijheid, gelijke rechten voor iedereen en dat de overheid niet zomaar eigendommen van ons mag afpakken. Ja, de verklaring zal als basis dienen van de universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties. Ja. Goed, en als laatste in het verleden, 26 augustus 1900. François Brandt en Roelof Klein die winnen het eerste Nederlandse Olympisch goud. Ze doen dat bij roeiwedstrijden bij de Olympische Spelen in Parijs. Ja. Ja, en dan geven we het weerbericht. De afgelopen nacht, het was fris, 12 tot 15 graden. Vanmorgen trekken vanuit het zuiden wat wolkenvelden over het land, over de lage landen. In het zuiden, Zeeuws-Vlaanderen, een groot deel van Duitsland, een groot deel van Nederland is er kans op een lokale onweersbui. Vanmiddag dan schijnt de zon, maar er komen ook stapelwolken voor. Later op de middag in het zuiden is er zelfs kans op een regen- of onweersbuitje. Het wordt vandaag wel lekker warm, hè? Ja, 23 tot 27 graden. Ja, 23 graden aan de kust dan en 27 graden richting het zuiden. Ja, de oostenwind is zwak en ja, een vooruitblikje naar morgen. Dan is er ook weer bewolking en morgen wordt het 29 graden. Ja, dat is ja, zo langzamerhand kruipen we weer richting de 30, hè. Moet het weer lekker warm, hè? Ja, toch? De zomer is weer op komst. Komt er weer aan, jongens. Lekkere warme lucht. Ja, heerlijk, hè? Nou, dat meen ik niet, hoor, want ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, het is zo. Ja. Ik vind, de zomer hebben we onderhand wel gehad. Maar ja, het blijkt toch nog niet, hè? Want het weer doet wat het wil, hè? Ja. Warm dus vandaag, 27 graden. Hier is George Michael.

De dagtoppen voor vandaag. André Kooistra en jij bent vandaag... Ja, goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws. Ja, er is een bijzondere kitten geboren in Amerika, in Wisconsin, met 29 tenen. En heeft daarmee een wereldrecord gebroken dat ruim 20 jaar stand hield. Het verhaal van de kitten met de naam Erebus Anomaly, ja, krijgt internationale aandacht omdat hij op wonderbaarlijke wijze een longontsteking heeft overleefd. Ja, normaal gesproken hebben katten in totaal 18 tenen, 4 aan iedere achterpoot en 5 aan iedere voorpoot. Ja, een genetische eigenschap genaamd polydactyle kan ervoor zorgen dat kittens worden geboren met meer tenen dan normaal. Dit komt relatief vaak voor bij Maine Coons. Ja, zo heeft de vader van Erebus 6 tenen aan elke poot. En daarmee in totaal 24. Ja, moet nagaan zeg. Een kitten met in totaal 29 tenen. Het is niet te veel, maar het is een bijzondere natuurlijk verschijnsel. Ja, gisteren hebben we het gezien, hè, nieuwe bondscoach van Nederland. Oranje kiest voor een ambitieuze nieuwe koers met Xavi Hernandez. Ja, 56 dagen nadat Oranje door Marokko werd uitgeschakeld en zo zijn slechtste WK ooit beleefde, zat afgelopen dinsdag de directeur van de KNVB een nieuwe bondscoach achter een tafel in Zeist. En voor het eerst in de geschiedenis had Nederland de laatste 16 niet gehaald. Hè? Dat was een aardige domper. Ja, nou ja, Xavi die heeft plannen voor het Nederlandse elftal. Hij wil een hele nieuwe koers. Hij legt de mat hoog. 18 miljoen mensen moeten we trots maken, zo heeft hij gezegd op tv. Nou, maak ons maar trots, zou ik zeggen. Als straks weer wat kampioenschappen gaan beginnen voor het Nederlands elftal. Ja, en verder over het laatste bericht. De snelweg is geen plek voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar om de doorstroming te hinderen. En in principe zullen betogers daarom altijd worden vervolgd voor het blokkeren van snelwegen of het vertragen van verkeer. Dat zegt justitieminister Van Wiel in een verklaring met burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters hadden om overleg gevraagd na het recentelijk dodelijk ongeluk in de file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten in verband met de stikstof. Nou ja, twee personen kwamen om het leven toen op de A59 een SUV inreed op een stilstaande auto. 6 andere mensen raakten toen gewond, zo blijkt. Ja, er moest dus wat gebeuren. Er was ook onduidelijkheid over de vraag of justitie en politie de snelwegbetoging oogluikend hadden toegestaan om geen inbreuk te maken op het demonstratierecht van de boeren. Nou ja, de burgemeester Bruis van Nijmegen die heeft toen de gemeentes gevraagd en het kabinet om een duidelijke lijn kenbaar te maken. Nou ja, het mag dus niet meer. Dus het is vanaf nu dus ook verboden, hè, om op de snelweg te demonstreren.

Ja, mooi, de Cardigans en Foolish, my favorite game. Ja, en daarvoor Anouk. Ja, Anouk, je treedt trouwens nog steeds op, hè, want ze heeft een volle concertagenda. Ja, voor de wekker wakker, ik zei het al, aan het begin het overlijden van de Queen of Country. Dolly Parton maakt veel los. Ja, in de eerste plaats van artiesten uit dezelfde muzikale hoek. In Nederland bijvoorbeeld reageert zanger Waylon op Instagram. Country music heeft een van zijn grootste sterren verloren. Ik heb er geen woorden voor, ik ben alleen maar verdrietig. Ja, Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. En presentator Frank Evenblij die leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had er maar één zoals Dolly Parton, die als enige in staat was dat land nog te verbinden, zo zegt Evenblij op Instagram. Ja, muziekjournalist Leo Blokhuis die zegt bij Nieuwsuur te zijn geschrokken van het nieuws. Ze zegt, ik ben een objectieve beschouwer, maar ik ben groot fan van haar. Ze was een levenslustige vrouw. Ze heeft glazen plafonds gesloopt. Ze was een van de eerste vrouwen die zowel zakelijk als creatief haar eigen weg heeft gekozen. Ja, in de VS was

Schotse Dolly Parton een nationale bekendheid. Artiesten van binnen en buiten de muziekwereld. Die eren de vrouw die ze al sinds hun jeugd als grootheid hebben meegemaakt. Ja, dank je Dolly voor al het moois wat je op deze wereld voor ons hebt gedaan. Zo zegt de collega countryster Reba McEntire op X. Het overlijden heeft ook zangeres Dionne Warwick diep geraakt. De hemelse vader heeft besloten een van zijn kinderen tot zich te nemen. Zo wordt er gezegd. Actrice Julia Roberts bijvoorbeeld. Die kende Dolly Parton van de opname van de filmcomedie Steel Magnolias, waarin ze beide speelden. Dolly was een betoverende en heerlijke vrouw. Ik ben blij dat ik haar gekend heb. Het is een verrijking van mijn leven. Ook de Muppets, ja, die staan stil bij het overlijden van Dolly Parton. De poppen uit de gelijknamige show waren meermaals met Parton op tv te zien. Er zal nooit meer zo iemand zijn als Dolly Parton. Ze stond als zangeres, songwriter, actrice en filantroop aan de top. Ze bracht licht in deze wereld. En we zijn dankbaar voor elke seconde die wij met haar op en achter het podium mochten doorbrengen. Dat zegt Kermit de Kikker, ja. En bij wereldster Beyoncé staat een prominente verklaring op haar website. Jij was de graadmeter, jij was de polster, zo luidt het. Je hebt ons zoveel geleerd over hoe je zelf uniek kunt zijn. Dolly Parton, rest in peace.

dat was Jolien, de beste countryplaat ooit, hè. Dolly Parton, rest in peace, Jordan, Jolien. Even de files in de Lage Landen. Breda, Gorinchem, de A27. Daar is het druk op de weg, dus hou er rekening mee. Ook de N3, zeg maar, zijn wegwerkzaamheden. Sowieso nog tot volgend jaar, 21 april. Hallingen, Afsluitdijk, bij Sneek. Daar wordt aan de weg gewerkt. Is het oppassen geblazen en langzaam rijden. Bij Hogeveen zijn wegwerkzaamheden op de N48 en de N50, ook Emmeloord-Zwolle en Zwolle-Emmeloord. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Ja, op 6 september is het daar klaar. En dan kun je daar weer doorrijden. Middelburg, Brouwersdam, daar is het druk. Daar zijn vooral bij Haamstede wegwerkzaamheden. En als laatste de N57 Middelburg tussen Zeerooskerken, Schouwen en Burg Haamstede. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Dus

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Aandert.

geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: dat voorgoed.
1: Het is een legendarisch nummer, maar origineel, oh zo mooi, van Wim Sonneveld. We haalden het dorp nog eens boven. Ik neem u mee naar de jaren 80 met F.A. David. Dit is Words.

Dit kampioen, het programma waar je niets dan feel good hits hoorde. We hadden net Roxette en Joyride. Ik neem u nog eens even mee naar de jaren 80. Daar was een groepje uit Nederland, ze heette de Time Bandits. Ze hadden twee grote hits en dit was één ervan.

zomerse klanken van Shakira en Waka Waka in de Hitkampioen. Jouw Feel Good Uur met nu de knuffelbeer, zo noem ik hem altijd, uit de slagerwereld uit België.

0: bekende hitkampioen. En Feels. 1 uur Feel Good. En dat zijn ook de Feel Good hits aller tijden. Want dit is zo'n pareltje. Gary Rafferty. Ken je hem nog? Baker Street.
1: Erik de Valk en de hitkampioen. Enig in zijn soort. Nu ook op Facebook.

0: de typische old school, lieve luistervrienden. Och, en daar stond ik in 1973 met mijn luchtgitaar. Daar gaat Alice Cooper.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Goeiedag, Hans.

Nou nee, goed, ze komen dus niet uit Spanje. Nee, Santa Esmeralda was een Amerikaans-Franse discogroep die in 1977 een nummer 1 clubhit scoorde met een cover van het lied Don't Let Me Be Misunderstood. En de band was in zijn originele formatie actief van 1977 tot 1981. Lieve luistervrienden, terug naar de voltooid verleden tijd.

Een band vol met wereldsterren, lieve luistervrienden. Ja, ook zelfs Philip Bailey is hier het woord gekomen. En natuurlijk niet te vergeten Maurice White, Fred in White, Elmer Kay en Rolf Johnson. Daar waren ze, inderdaad. Earth in the Fire in de middel van de roadshow. Ook via de vele lokalen in Spanje. Vriendelijk welkom.

0: Pizzak. Een van de eerste platen uit 1977. Eén van de eerste. Wat een allereerste, dat weet je natuurlijk net zo goed als ik. Dat was Living Next Door to Willis. Smokey, lay back in the arms of someone.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: In 2007 verliet hij ons onverwachts. Onvergetelijk, deze ster uit de Achterhoek in Nederland. Het begon allemaal met meisjes met rode haren. Hier is Arne Jansen.

Het feestbeest Arne Jansen. Als ze veilig achter de keukengordijnen. Binnen 5 minuten stond de tent op zijn kop tijdens zijn optreden. Vrienden, dat waren gouden tijden. Op aandringen van zijn moeder leerde hij het vak van kapper. Maar hij bleef tegelijkertijd bezig met zijn carrière in de muziek, waarin zich vooral Duitsland richtte. In het begin van de jaren 70 ging hij optreden met zijn begeleidingsband Lazy Gull. En dit leidde in 1972 meteen tot de grootste hit uit zijn loopbaan. Meisjes met rode haren stond 17 weken in de Nederlandse top 40. En de man was Holiday! Hoe lekker, zo af en toe, zo zwoel van karakter in de middel van de show. I love his holiday, Holly van Chains. En dit is Andy Gibb, het verloren broertje

Inderdaad, Detroit, Michigan. Yes, USA. 1976. Daar gaan de... Oh, zo lekker zwoelen. De flauwtes in de middel van de show. Lieve vrienden, lieve Leute van Hoyten.

stuk voor stuk omhoog gehaald naar een van onze schuilkelders. De catacomben van de Middle of the Road Show. Schoongepoetst, spinnenwebben, huppakee, alles eraf, stof, et cetera. Desnoods met een schuurspoeltje. Easy living, natuurlijk. Och, wat was dat die hit van Uriah Heep uit Londen in 1967. Zijn ze erop gericht en dat even te gezeten. Stelde je straks al dat we wereldwijd zijn ontvangen. Onder andere zijn we natuurlijk in Spanje te ontvangen. Maar goed, in Vlaanderen, in Nederland, de USA, via de zenders van Net FM, vrienden. Ook daar kun je de Middle of the Road Show beluisteren. En Sitcot ook via enkele lokalen in Australië. Ik ben er gelukkig bij. En dit is Jerry Rafferty uit 78.

Tos. En Jagger. Met Jagger en Pieter Tosh op één plaats. 1979, voor heel. Tuurlijk, logisch, logische wijze. You gotta walk and don't look back. Heerlijke koffie vandaag, vriendelijk. Ja. Ja, een zeer vriendelijke bediening. Vandaag Brenda weer. Alweer Brenda, nou goed. Frans, weer verwant op blijkbaar. Oh ja, multiculti. Reggae is een begrip. Is een muziekstroming. Maar dat er ooit een reggae in Egypte zegen vierde, nee. Nou, niet echt. Alhoewel, Jonathan Richman maakte er ooit een plaatje over. Hier is hij, de Egyptian Reggae, op jouw middel of de roadshow.

Blondo. Hoppakee. Ja, de knecht in Spanje. Nou goed, dit doen we dus. Peter Kulewetski en zijn brave broeders Rockers en Angeline, de blonde seksmachine. Nog zo'n snoepje. Er wordt al de weg getimmerd door de carpenters. Dus.

wat de muziek van de Carpenters. Jambalaya uit de gouden jaren 70. Heel veel 70's vandaag. Muzikale snoepjes, lekkernijen. En zoveel nog veel meer op de zender. Dus blijf lekker luisteren.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek. Woensdag, weer of geen weer.
3: Met Jos van Meer.

de leren jackets. Ja, ja. Vervlogen tijden, zou ik zeggen. Maar mooi om de muziek toch nog even terug te horen. Vrienden, welkom. Vandaag 26 augustus. Weer of geen weer. Fijn dat u erbij bent. We gaan kijken wat er te zien is vanavond in familie. We hebben de huishoudtip, we hebben het weerbericht. En we hebben muziek van onder andere Toto, Chibi Checker, Marianne Rosenberg, Depeche Mode, Dave Barry, Billy Ocean. Ik laat het allemaal op je afkomen. Tweede plaat. Dat is ook al een ouwertje, hoor. Steve Wonder. Isn't she lovely?

talking in your sleep, je komt het wel eens tegen. Je hoorde de Romantics. We gaan even terug in de tijd, 3 jaar. Het was 26 augustus 2023. En op die dag gebeurt er een explosie na een brand bij een brandstofopslag voor LPG in het Roemeense Crevedia. Er vallen 10 slachtoffers. Van maandag tot en met vrijdag, weer of geen weer. Muziek van Toto.

0: Chubby Checker, waar heb ik die uitgehaald? Let's twist again.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Wie eet er niet graag puree bij middag- of avondmaal? Versgemaakte puree is toch altijd het lekkerst. Gestampte aardappelen, peper, zout en muskaatnoot, een klontje boter, een ei en melk. De melk ga je eerst wat opwarmen, want als je melk uit de ijskaster gaat ingieten, is je puree al koud als je hem opdient. Smakelijk!
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

Jackie Wilson, maar die ken je natuurlijk wel. Ik heb drie bekenden, geboren op een 26 augustus. De eerste zanger, Amerikaan, is Vic Dana. Hij wordt vandaag 84. Gil Montagne, presentator, werd geboren in 1944 op een 26 augustus. En de Vlaamse acteur Johnny Voners, die ken je nog wel, van Xavier uit FC De Kampioenen. De man overleed in 2020, maar werd geboren op een 26 augustus. En dat was in 1945.

0: Radio Groothaaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, hey, Groothaaldert.
2: Of geen weer op woensdag.

0: Dat was Marianne Rosenberg.
1: Wat is er vandaag in familie?
0: Wel, we gaan even kijken. Familie op VTM 5 over 8 vanavond. Stefanie laat een envelop voor Simon achter. Ze merkt ook dat er iets moois in de lucht hangt tussen Ruben en Jamila. Mieke doet een ontdekking, maar wordt gevraagd om die geheim te houden.
2: Vandaag in familie.

0: Claude-Michel Schimberg met Les enfants de mes enfants. Een berichtje, 47 jaar geleden, 26 augustus 1979, wordt Jan Raas in het Nederlandse Valkenburg wereldkampioen wielrennen op de weg. Hij werd in zijn carrière 3 maal nationale kampioen. Hij won 2 maal de Ronde van Vlaanderen. Hij won Milaan-San Remo. Hij won Gent-Wevelgem. Hij won Parijs-Roubaix. 5 maal Amstel Gold Race en 3 maal de E3-prijs. Jan Raas is nu 73 jaar.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Het weerbericht, daarmee gaan we eindigen. Ieder programma trouwens van Weer of Geen Weer. Vandaag temperatuur van 26 graden. Er is zon, er zijn wolken en er is regen. Ja. Voor elk wat wils. Morgen donderdag 26, zelfde scenario of vandaag. Vrijdag 21, ook weer al die wolken, die zon die af en toe komt piepen en de regen. En dat is ook het geval voor zaterdag en zondag hoor. Met zaterdag 20 en zondag 22 graden. En dan volgende week maandag 21 en dinsdag is de zon helemaal weg. 20 graden bij regen. Vakantieoorden, Tenerife 25, Las Palmas 24, Malaga 28, in Antalya 35 en in Benidorm 28 graden. En mocht het jou enigszins interesseren, in Cairo 41. Dat is een beetje van het goede te veel, hè? Ja, ja, dan vlucht ik al meteen naar binnen. Zet ik de airco op 10. Ja. Maar dat is eigenlijk ook niet goed, hè? Nee. Vrienden, bedankt dat u erbij was. We gaan eruit met CCR. Dat staat voor Creedence Clearwater Revival. Tot morgen.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert. Ruist als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de lunch.

Ja, inderdaad, hè. Heel een bijzondere goeiemiddag. Zo, dat zal iets beter zijn, denk ik. Ja, inderdaad wel. Hey, goeiemiddag en van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak Show. Welkom in de Lunchbreak Club, als het ware. En we begonnen met deze lekkere jongens natuurlijk van niemand meer en niemand minder dan Train en Hey Soul Sister. Het is woensdag, gehaktdag. Wat wil dat zeggen? Wel, we hakken de week in twee natuurlijk. Of misschien is het ook wel gehakt om te eten of zo. Met de bolletjes en gehakt en tomatensaus en aardappeltjes erbij. Lekker, lekker, lekker, moet ik zeggen. Hier is muziek van...

inderdaad, dan zeg ik zo direct wel. Dat was een derde hit dat Schelde uitgebracht natuurlijk. Hè. Club Tropicana, dit allemaal van Wham. En allereerst hits was Bad Boys, weet je nog wel? Ja, het is wel een heel tijdje geleden, ja, natuurlijk. Hè, de jaren 80, het is rond 84 of 86 was de eerste hit, dacht ik. Ja. Woensdagmiddag, van harte welkom, moest je pas afstemmen. Dit is de lunchbreak club hier, dat je naartoe luistert. En natuurlijk ook bedankt aan onze collega's hiervoor, natuurlijk voor de koffie, radio en dergelijke meer natuurlijk. En ze hebben nog een taartje laten staan voor mij, dus mag niet klagen, moet ik zeggen. Hier is Beyoncé en Beautiful Liar.

bij de laatste nieuwe van Suzanne en Freek. En dit allemaal met een Ik moet je, ontmoet je al halverwege ergens in de middenlijn. Ja, inderdaad wel. In de cirkel. Ja, waarom niet, hè? Zo zullen we zeggen. Ja, woensdag op je radio. En wat ga je nog allemaal presteren? Want het is tenslotte toch vakantie, hè? Inderdaad wel. Hier is onze Canadese vriend. Hier is Bryan Adams. And here I am.

die heb ik helemaal gelijk over. Het is een speciale versie, hè? Ja, inderdaad, uit de LP van We Can't Stop This Thing. We Started It. Ja, inderdaad wel. Brian Adams komt uit Canada en is weer volop aan het toeren in Europa natuurlijk. Want het is zomer dit jaar natuurlijk wel. En als het zomer is, dan komt Brian Adams hier lekker optreden. En nu dat we het toch over de zomer hebben, wel in Californië schijnt het ook zomer te zijn. Hier zijn de California Girls, David Lee Roth.

0: Loog de handen samen met Nile Rodgers en maakte een hele grote hit natuurlijk in 1986. Duran Duran natuurlijk. En het allemaal met hun Free to Love. Wat ligt er op jouw boterhammetje deze middag? Wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. We doen er alles aan om veel van jou te horen natuurlijk. En we hopen dat je een klein beetje amuseert hier tussen 12 en 1 natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Hier is Milo en IO Technology.
1: She work the bow, she break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Groot Haltert.
2: What's new, pussycat? May we?
3: Lunchbreak, breaking news toon.
4: Inderdaad, het is woensdagmiddag, iets over het tijdje van 12:30. Een hele bijzondere goeiemiddag als je nog aan het eten bent. Smakelijk eten. En als je nog moet beginnen, wel, is tijd dat je eraan begint. Hè? Want wij zijn er maar tot 1:00. We gaan terug in de tijd. Op de Maverick label van Madonna wordt het internationale debuutalbum van de Canadese zangeres Alanis Morissette uitgebracht. Het album Jagged Little Pill zal met ruim 33 miljoen verkochte exemplaren een van de best verkopende albums ooit worden. Hier is Alanis Morissette en Thank You.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Goedemorgen, Radio Onze Rit. Heb je nog tot en met vrijdag aanstaande? Dat is natuurlijk Bruno Mars en dit allemaal met zijn On My Soul. Laten we eens eventjes een medleytje draaien, zou ik zeggen. Wel, nou, deze van Bruno Mars is dat niet moeilijk natuurlijk met deze. Hier is de Spinners en dit allemaal met hun medley Working My Way Back to You, Baby.

0: Wij eraan voor de klein beetje ingewezen. Wel, dat was een nummer die opgenomen is op het Rack Label. Weet je nog wel, met die mooie boot op. Wel, ik heb het allemaal over de mannen van Mutt natuurlijk en dit met hun Tiger Feet. Het was eventjes rock and roll uit het onderste van de kasrol, zoals we zeggen. Ik zal eventjes op het uurwerk kijken, hier in de studio. Ja, het kan natuurlijk ook het uurwerk zijn aan je arm natuurlijk. Wel, dan is het hoog tijd geworden om deze te draaien.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Ja, en dat zijn de mannen van de Alan Parsons Project. And I don't want it to be like you.

Ja, inderdaad, en zo leren we ze ook nog eens kennen met andere hits en andere nummers natuurlijk. Hè. De Alan Parsons Project en I Wanna Be Like You. Hoeft ook niet, hè? Inderdaad niet. Nee. Onze LP of onze artiesten van de week natuurlijk. Tot en met vrijdag hier in de lunchbreak tussen 12 en 1, want dan eet iedereen.

Muziek van Emma Bale natuurlijk en dit dan met haar Fortune Cookie. Weet je wel, dat kreeg je altijd bij de Chinezen. Zo'n blaadje met een tekstje op. Weet je nog wel? Wordt nog gedaan, heb ik me laten vertellen. Hier is Lenny Kravitz nog eens eventjes. En hier is Always on the Run. Ja, ik kan niet stoppen met lopen. Ja, hij is er verslaafd aan, denk ik. Zo direct onze toetjesplaat. Maar eerst nog eventjes. Hier is hij, Lenny Kravitz.

0: Ja, zo inderdaad, de woensdagse aflevering van de Lunchbreak, die zit er weer helemaal op. Oh ja, ik hoor je alle geulen, inderdaad wel. Nee, moet niet geulen. Morgen zijn we er weer natuurlijk met een nieuwe aflevering van de Lunchbreak met alles erop en eraan. En dat doen we elke week opnieuw natuurlijk van zondag tot en met vrijdagmiddag. Ja.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is The Clash en Should I Stay or Should I Go? Morgen ben ik er weer. Tot dan!

Een plaatje dat al enkele maanden geleden verscheen, maar toen weer wat op de achtergrond, maar tegenwoordig toch weer te vinden in de hitparade. Stella Lefty was dat met Boston. En vond u dat een leuk plaatje? Blijf dan zeker luisteren naar de Pop Avenue, want ik heb voor u nog Esther Camera mee, Van Morrison en Kirsty MacColl. Maar nu eerst Lia Velasco en 5:05 p.m.

Lia Velasco was dat met 5:05 p.m. En als je dacht, is dit een of andere Zuiderse schoonheid achter? Nee, dit was gewoon Lia de Vries uit Amsterdam. Haar nummers werden meestal geschreven door de leden van Catapults. En nu Bilosom met zijn Imagination. De video maakte nogal veel controverse in 1985 wegens de naaktheid.

Achterin volgens Odia Bellew is Sam met Imagination. Een man die ook nog een enkele iets had zoals Round Round en Some People. En daarna hoorde je de Belgische DJ Lucius en Milo met Forever Young. En dan nu een groep zo wat men totaal vergeten is. Dit is Ask the Camera en Somewhere in My Heart.

altijd komisch om te zien hoe sommige groepen die ook maar enkele iets hadden uitgroeien tot iconen en sommige groepen worden dan totaal vergeten, zoals deze Astic Camera, ondanks het mooie snoetje van Roddy Frame. En dan nu een ska-groep, The Specials. Daar kwam spijtig genoeg een einde aan in 2022 met de dood van zanger Terry Hall. Dit zijn ze met Gangsters.

Een paar weken geleden, toen ze in ons landje waren, ging ik even kijken naar het Orchestral Manoeuvres in the Dark. En daar speelden ze ook deze Tesla Girls. Een minder gekend nummertje van hen, maar het toch ook leuk om te draaien. En het valt me telkens op hoe goed die groepen toch uit de jaren 80 nog wel zijn. De Fugees nu en Fugida. Fugida.

Na het stopzetten van de Fugees leven het voor de Wycliffe Shaw en Lord Hill toch ook nog mooie solo-carrières op. Hun Killing Me Softly en hun Ready for Not waren nog net iets grotere hits dan deze Fugila uit 1996. En dan nu de Deense Wigfield. Je hoort zo dat dit nummer uit de jaren 90 komt. Dit is het Eurodance nummer Saturday Night.

De man die in de jaren 60 bekend stond een beetje als de ideale schoonzoon, wat later niet echt bleek te kloppen natuurlijk, en voor zijn softie werk. Maar in de jaren 80 bewees hij toch dat hij ook iets steviger kon maken, zoals met Carrie bijvoorbeeld of deze

Devil Woman. Cliff Richard was dat. En dan nu Martin Garrix. Enkele weken geleden draaide ik nog samenwerking met U2. Nu eentje met Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

De Nederlandse producer en DJ Martin Garrix was dat, samen met Ed Sheeran en hun Repeat It. En dan nu de ooit de zanger van de groep Tem met hun Gloria. Dit is Van Morrison en Bright Side of the Road.

Zijn muziek werd wat vergeleken met dat van Bob Dylan of Neil Young. Je kent hem ook wel van Refugee natuurlijk. Tom Petty was dat met zijn Free Falling. En het volgende plaatje is er een van Johnny Louie. Je kent dat ongetwijfeld van Stop the Cavalry, maar wij draaien You'll Always Find Me at the Kitchen and Party.

Kirsty MacColl was dat nog met A New England. En we sluiten af vandaag met Prince, zijn hoogheid hemzelf, met Gold, een typisch Prince-plaatje.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Lekker Radio. Menno Dekker.

Lekker Radio begonnen met Barbara Streisand samen met Neil Diamond en een nummer uit 1978. You Don't Bring Me Flowers. We gaan verder met The Tipsy Girls. Jawel, en die hebben een nieuwe. Een relatief nieuwe. Baby, one more time. Wat? Ja, dat vraag ik me altijd af. Wat ze dan bedoelt. Nou, oké, vertel het dan maar.

knalboom uit. Jeroen van der Boom, Lieveling. Uit 2017. Zo lang geleden. Ja, zo lang geleden. Inderdaad. Het is nog veel ouder. Ja, ik durf het wel. Oké. Okay. We gaan luisteren naar de Imperials. Ken je deze nog? Ze vragen zich af, who's gonna love you?

Loze beloftes, ik denk wel, van de Imperials. Who's gonna love you? Ach, wat een leuk nummer. Het was wel swingend, toch? Dekker Radio, daar luister je naar. Met over swingend gesproken. Ashton Gardner Duck. Een Engels gezelschap. Met een nummer uit 1971. En dat heet de Resurrection Shuffle bij Dekker.

0: is it on?
1: Yeah.
0: Lekker vlot nummer van Ashton Carter en Dyke. Uit 1971. Wow. 800 jaar geleden. Ja. The Resurrection Show.

gouden studio uit, hoor je dat? Ze hebben een beetje haast gekregen. Ik heb Yasha voor je, dat is wel een recent hoor. En die heet Nachtzuster, ik ben benieuwd. Ik heb het nooit eerder gedraaid. Zal wel weer iets grappigs zijn. Ga je gang, Yasha.

Jascha. Het verhaal over de nachtzuster. Hoe kom je erop? Dit is een dame uit Suriname. En zo heet het ook. Een hitje voor Sherry. De zangeres heet zo. Uit 1983.

leuke zangeres Sherry en de dame uit Suriname. We gaan op weg naar de bodem van natuur. En dat doen we met Paolo Conte uit Italië met Via Com'è.

0: Leuk. Paolo komt via Conme. We gaan op weg naar het half uur. En we hebben deze drie klaarstaan in Studio 2 bij Wiebe Barkie.
1: Deze drie. Zo in de...

Nou, is al een tijdje geleden hoor, deze. 1967. Udo Jürgens, de Udo. Ik weet waar hij wil. Hij was in die tijd een keer in Amsterdam. En ik als fotograaf mocht hem fotograferen. Hij was een ontzettend aardige man. Hij liep gewoon gezellig mee. En ik vroeg in het Nederlands, want mijn Duits was toen nog niet zo best, of hij eventjes daar wilde zitten en hier even. Nou, dat deed het allemaal. Dadelijk Hurricane Highway. Maar eerst Jason Mraz met Meghan Trainor. Hoor maar.

show, eh. Llegale en digital, me da que nadie. Baby, I'm cool with it. Yeah, I'm cool with it. Yeah, I'm cool. Hurricane Highway. Baby, I'm cool with it. Ik heb geen oren meer over. Baby, I'm cool with it. Dankjewel hoor. Nou, dan ga ik meteen nog even verder. Kan mij schelen. We nou toch aan het herrie maken, toch? Ken je BTO nog? Back when Turner Overdrive. Roll on down the highway. We gaan naar 1975 toe.

Sen yürüydün o. Tamam, kolladın. Şoma yoma atadın. Dal nereye? Het Zweedse staat op een voorhoofd en dat komt niet door de warmte in de studio in dit geval. Nee, nee.

0: kaartenspel.
1: Fleur en kaartenspel. Nooit eerder gedraaid. Leuk nummer. Aan het begin van dit jaar uitgebracht. Leuk hoor. En ik heb een, geen familielid. Deze meneer die heet Dave Dekker. Nou, toevallig dezelfde achternaam als ik heb. Zij is mooi.

Zij is mooi. Nou, ik zie er niks van, maar dat zal vast. Dave Dekker zong daarover. Eens eventjes kijken op de klok, hoor. Oh, het gaat veel te hard weer dit uur. Ja, ik heb het alweer in de gaten, hoor. Nou ja, dan gaan we dan maar weer even op weg naar het hele uur. En ik neem vast afscheid met een prachtige van Steve Winwood uit 1981 afkomstige song. Hij neemt de Night Train, de nachttrein. Tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bedankt voor het luisteren.

Het was ooit de eerste stappen in de muziekwereld voor deze persoon. Rick Kelsley met Never Gonna Give You Up. Blijf hangen, zometeen goud van oud in die turbulente show. Een plaat die 60 jaar oud is van Percy Sledge. Maar eerst Babette en Maxime in die turbulente show. Since you

MC Hammer scoorde daarmee in de jaren 80. Dat was You Can't Touch This. Je mag kijken, maar er niet aankomen. Dit komt uit de film Goat. Dat is Jelly Roll met I'm Good.

Ja, zo zie je ook nog maar even dat wij zo romantisch kunnen wezen natuurlijk. Dat was Bill Medley en Jeffrey Warnes uit de film Dirty Dancing, The Time of My Life. En daarvoor ook nog uit de film Goat, Jelly Roll met I'm Good. Enkel en alleen de beste hits op het beste moment. En dat beleef je bij ons met deze geluiden van Sir Phil Collins.

0: Heel wat mensen hebben de radio op volle kracht gezet. En daar is maar een normaal lot met deze geluiden afkomstig uit 2023. Deze van de Rasmus en In the Shadows.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

0: Dit was trouwens lang geleden. Dat waren nog even de geluiden van Party Animals met Hava Nakila. Nu alvast op naar de top van het uur. En dat doen we met de nieuwe van Heugel.
1: Jacques van Belleghem en zijn crew.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek. We're taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
3: You're listening to the best music you'll find anywhere.
4: Op een woensdag.
5: Zet voor mij ook even een plaatje op.

0: Nou, ik probeer dit dus te begrijpen, maar een vertaling zou best welkom zijn.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Wel een heerlijke zomerse plaat om mee te beginnen. Wes, ja, Alané. De taal waarin het werd gezongen komt uit Kameroen en heet Douala. Nou, dan zijn wij over het algemeen niet zo goed om die Afrikaanse talen te begrijpen. En ik al helemaal niet, dus ik waag me er ook maar niet aan. Het is weer woensdag, tijd voor Roppen Woensdag. En je weet wat dat betekent. Juist, er komt een heel uur classics aan. De allerleukste die je ooit gehoord hebt. Nou ja, dat zeg ik dan. Zometeen twee van die klassiekers op vinyl, of van vinyl, hoe je het ook maar wil zeggen. En straks heb ik ook weer een broodje aapverhaal voor je. Ik ga nog even grasduinen in de historische nieuwsfeitjes en tussendoor klets ik ook nog wat tegen je. De radio mag weer knijterhard en ik wens je heel veel plezier bij de classics die gaan komen. Maar eerst een hitje. Just

0: echte klassieker uit de 70s. Rupert Holmes en de Pina Colada Song. En laten we eerlijk zijn, een pina colada is heerlijk. Zeker met het warme weer van de afgelopen periode. Maar misschien niet zo verstandig als je moet werken, dus ik waag me er maar niet aan. Weet je wat? We gaan vinyl draaien.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Dit is weer de verrukkelijke vinylverrassing. En welke verrassing zou ik dan vandaag voor jou in petto hebben? Ik heb in ieder geval twee hele grote hits uit de jaren 80. Je hoort zometeen Denise, Doris, Lorraine, Steadman en Delroy Pearson. Inderdaad, vijf broers en zussen die samen zongen in een groepje dat door hun vader was opgericht in 1983. En die vader, dat is een verhaal op zich, was muzikant bij Wilson Pickett en manager van zijn eigen kinderen. Daarnaast had hij ook nog een eigen label met de naam Tent Records, waarop hij de muziek van inderdaad zijn kinderen uitbracht. Het groepje van zijn kinderen heette Five Star, wat in de naam zou ik bijna zeggen, en zij scoorde een aantal flinke hits in het midden van de jaren 80. Je hoort zometeen één van die successen uit 1985, All Fall Down. Maar eerst een echte kanjer uit 1986, waarvan wij dachten dat het een echte evergreen zou worden. Ja, en dat werd het ook. De artiest scoorde 3 Grammy Awards en veranderde langzaam van popartiest in jazzmuzikant. En ondanks het feit dat je zijn grootste succes bijna niet meer op de radio hoort, blijft het een fantastisch nummer. Je hoort Bruce Hornsby en The Range en The Way It.

De papa van deze drie zussen en twee broers heet Buster Pearson en komt van oorsprong uit Jamaica. En dan kun je veel van Jamaicanen zeggen, maar niet dat het nou zulke disco-liefhebbers zijn. Dus waarom dit nou disco is geworden en geen reggae, vraag het mij niet. Maar ik zal het tenminste vragen als ik hem tegenkom. We gaan terug naar 1993 met de Cornells, 74, 75.

0: not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.

Wat een bijzonder nummer is dit. En het kon nog wel eens een hele grote hit gaan worden. Teuf Leus samen met Stromae, niemand minder, en Defleur. En ik heb nog weer even gekeken naar de historische nieuwsfeitjes. En ik ga je mee terugnemen naar 2003. Naar Vilnis, want de ringdijk van de polder Groot-Mijdrecht die zou doorbreken als gevolg van uitdrogging van de Veenkade. En dat kwam allemaal door de voorafgaande hittegolf. Wat staat ons dit jaar nog te wachten? 2017, zangeres Anneke Greunlo. Die was 75 en zou voor de laatste keer optreden. Zij beëindigde haar carrière na 58 jaar wegens gezondheidsproblemen. En ook op deze datum, maar dan in 2019, zouden de televisieprogramma's Man bijt hond en Lingo weer terug zijn op de buis. SBS had echter het format van Lingo wel een beetje aangepast. Beide programma's zijn inmiddels niet meer te zien, helaas. En tot zover het verleden, maar we moeten ook nog even naar de toekomst kijken. En dan heb ik goed nieuws voor mezelf. Namelijk na deze uitzending nog 2 uitzendingen van Rob op woensdag en daarna heb ik vakantie. 3 weken lang, tot begin oktober. Lekker, hè? Trouwens, heb ik je al bedankt voor het luisteren? Nee? Nou, deze is

Het is al een heel oud liedje, een zogenaamde traditional. En dat is een bekend traditioneel Amerikaans volkslied. Maar wat het nou betekent, The House of the Rising Sun, dat weet eigenlijk niemand. Er zijn wel verschillende lezingen die een bepaalde richting opwijzen, maar niemand weet het precies. Enfin, zoek dat zelf maar eens uit op internet. Feit is dat de Britse band The Animals er in 1964 een hele grote hit mee hadden. Ja, je kent het bekende spreekwoord. Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Maar wat nou als ik tegen je zou zeggen dat je soms gewoon ja moet zeggen?

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Broodje aapverhalen zijn er in vele soorten en maten. En zelfs zijn er broodje aapverhalen voor kinderen. Wie kent niet het verhaal dat je de pitjes van een appel niet moet opeten, omdat er anders een boom in je buik zou gaan groeien? Ja toch, laten we eerlijk zijn. Nou, deze heeft ook met eten te maken, maar is van een iets ander kaliber. Luister maar. Iedereen weet inmiddels wel dat als je op vakantie gaat naar Zuidoost-Azië, je nooit iets moet eten bij een van de vele stalletjes op straat. Een studente deed dat namelijk wel en kwam thuis met hevige buikpijnen. Omdat artsen niet wisten wat het meisje mankeerde, besloten ze uiteindelijk om haar te opereren. Ze hadden nog nooit zoiets gezien. Toen ze namelijk de buik van het meisje opensneden, bleken haar darmen volledig te zijn opgegeten door wormen. Het meisje overleed op de operatietafel. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Ja, nog 2 weken, dan heb ik ook vakantie. Maar ik ga dus niet naar Zuidoost-Azië. Kijk wel uit. Tot zover op woensdag. Volgende week een nieuwe editie. Nog 2 te gaan, dan heb ik vakantie. Ik spreek je graag volgende week weer. Tot dan.

0: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootaardert.
3: The ultimate dance experience. 90s forever. Memory after memory. We bring you the best of this beautiful decade, the 90s. Let us take you by the hand on this wonderful trip back in time.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Mama Steunen, het huis aan het water in Katwouden en ons huis met een hart in Maaseik.
4: Dit is Country Kickin' met Kik van de Forum.

0: van tevoren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij het enige countryprogramma in Nederland wat de volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek in de meest uitgebreide zin van het woord. Oftewel, welkom bij Country Kicking. We openen vandaag met Debbie D en Op het Water. Veel muziek en een interview later in deze uitzending. Wel muziek onder andere van Koen Vaal en Steady on the Gun.

Stampen en Dagen met Den Boemeltrein uit 1976. Daarvoor John en Inke met The History of My Heart. En Elizabeth Gray met Echoes of Paradise. Gaan we naar I Don't Wanna Wait No More. Natuurlijk gezongen door Esther van Kommerk.

Jean van Boven met Combi Me. Daarvoor Albert West met Stop en Smell the Roses. En Ines Schonkeren met Ik Dans Voor Jou. En dat doet ook Ina Rose en Good Riddance en Goodbye.

Makes the World Go Round van de Marginal. Daarvoor René Hagen met Simple Man. En Nobody's Dying Today natuurlijk van Wilde Vos. Kirsten Alting met

0: Maar op je radio.
1: Mijn garagist heeft in mijn wagen een GPS geïnstalleerd. Maar ik ben hem vergeten te vragen hoe zo'n spel dan wel functioneert. En ik vrees dat ik muzikologisch ook al niet met de tijdsgeest strook. Want onze dochters willen hip-hop, maar ik hou meer van

Life's a Beach en niet Life's a Bitch van Robert Weston. Daarvoor Bart Peters en ik hou meer van folk. Gaan we naar de BB Band, maar dat is wel het einde ook van het eerste uur. Ik ga dus even koffie halen. Heel graag. Tot zo en veel plezier met Stille Winnie.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Openen met Julie Lina en You Should Know. Dadelijk het interview met Erik van Kruiselberg en de absolute wereldprimeur van zijn nieuwe single. Maar eerst Dorst in de Smits, hier zijn Tamara.

0: Beste luisteraars, ik ben Erik van Kruiselbergen en u luistert naar Country Kicking.
1: Zeg, oh je meid, het is nog niet zo lang geleden. Met zo'n glimlach zit het in je leven mee.

0: volgende titel moeten we straks keihard zeggen, want de subtitel is Say It Loud. Vandaag is van ons. Ik praat erover met Erik van Kruiselbergen. Erik, welkom.
1: Nou, dankjewel. Leuk dat ik weer bij je mag zijn.
0: Jij bent altijd welkom, maar jij hebt nooit tijd. Want druk bezocht, druk bezet. Als we even terugkijken in de tijd. Vandaag is van ons is je nieuwe single, 2026. Dat betekent, als ik heel snel terugreken, en dat kan op mijn leeftijd niet meer zo snel, is het 12 jaar geleden dat jij je laatste single hebt uitgebracht.
1: Ja, dat klopt. Een tijdje rustig. Nou, ik heb natuurlijk ook een duo en daar hebben we ook wel wat mee uitgebracht. Maar 12 jaar geleden voor mezelf.
0: En toen 2 singles in 2 jaar tijd. Mooie meid, daar begon je mee. Mooier dan de Mona Lisa was natuurlijk al een stuk steviger. Toen was het min of meer stil bij wat je zei. Mix Mingle, hebben jullie 2 singles meegemaakt. Een geweldige 90-jarige medley. 90-jarige medley. En ja, ook een Nederlandstalige single, waar ik de titel even van kwijt ben, maar die wel heel erg mooi was.
1: Ja, dankjewel. Dat was Waar Ben Jij? Die was door Esther geschreven.

0: ja, het was voor onze theatershow 2 jaar terug. En daar paste dat nummer helemaal in. Het was iets van, nou, die moeten we gewoon uitbrengen. Laten we goed laten produceren. Dat hebben we toen ook gedaan. Dus ja, we hebben niet stilgezeten. We hebben ook heel veel optredens gehad in de tussentijd. Maar ja, ik had nu een idee en ik had zoiets van, dit moet maar gewoon weer een single worden.
1: Ja, als we even terugkijken naar mooie meid en mooier dan de Mona Lisa, waren natuurlijk oorspronkelijk Amerikaanse nummers. Dit nummer heb jij zowel de tekst als de muziek zelf meegeschreven.
0: Ja, dat klopt. Ik had een idee voor de teksten, die heb ik geschreven. En toen dacht ik, ja, ik wil hier een bepaald type muziek bij. En gelukkig, ik zit in de computers, ben heel bekend met AI. En ben gaan stoeien met AI-machines om te kijken van, joh, hoe kan ik dit nou maken zoals ik dat wil? En na heel veel pogingen kwam daar wat uit waar ik wat mee kon. En toen ben ik naar een producer gestapt.
1: Ja, en dan is het zo makkelijk dat je het in 2 keer inzingt.
0: De eerste keer had ik hem ingezongen. En daar waren zowel de producer als de backing vocal zangeres waren daar nog niet heel tevreden over. Ik had het zelf nog niet teruggehoord. En toen was het van, joh, kom maar even terug. En met nog een uurtje zat de hele single er wel goed op. Dus.
1: Dat was dus ook weer, zoals we jou kennen, gewoon even vlug erop en laat de technicus, de geluidstechnicus in dit geval, maar goed zijn best doen.
0: Volgens zijn eigen woorden viel dat reuze mee wat hij moest doen. Hij roept altijd van, als jij in de studio bent, heb ik altijd relatief weinig werk om correcties uit te voeren. Dus,
1: Vandaag is van ons. Hij is er nu. En dan gaan we weer 12, 14 jaar wachten op de volgende. Of ga je toch nog eens een keer iets doen met iets van Merle Haggard in het Nederlands?
0: Wie weet, ik kan het je niet vertellen. Dat zijn van die momenten, dan komt dat helemaal op en dan gebeurt dat. En ik hang daar niet een tijd aan vast.
1: Mix Mingle gaat natuurlijk ook gewoon door met Esther en jou.
0: Ja, dat blijft gewoon lekker doorgaan. We zijn aan het kijken voor een nieuwe theatershow ergens volgend jaar. Dus dat blijft ook gewoon lekker doorgaan. En solo's treed ik ook eventueel nog wel eens wat op. Wel wat minder dan met Mix Mingle, maar dat blijft gewoon lekker doorgaan.
1: Ja, alleen als je nou weer een theatershow hebt, moet je toch maar eens een keertje denken om een goede presentator in te huren.
0: Dat vind ik een heel goed idee. Bij deze ben je uitgenodigd.
1: Ja, ik wens je waanzinnig veel succes met een echt, en de mening uit de grond van het ijzersterke nummer. Vandaag is van ons. Say it loud.
0: Dankjewel.

nieuwe single en de absolute primeur hier bij Country Kicking voor Erik van Kruiselbergen. De dag is van ons, oftewel de zaakjes. Say it loud. We worden ook nog mooie meid en mooier dan de Mona Lisa. En dat denk ik.

You. Daarvoor Brighter Days van Jara Beeks en Sander Verrees met I Wanna Live Like That. Genoeg Nederlands gehad. Gaan we weer naar België. Ieder welke

Mark Blomsteel en Barely Made It Home. De voor Walter Baron met de Turbo's Inc. en Dance Still Gone van Lana G. Het schiet op, dus heel snel. Hier is Bandit.

Frankie Goldwings en In the Pen of Tomorrow zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En daar staat ook de playlist. En dan kan je zien dat we deze week eruit gaan met In the Pouring Rain van Han van Eyck. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week.

het muziekabyrinth. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muziek.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grootouders. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grootouders.

Niet zoals hier waar menig uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: De mooiste muziek.

0: beluister ons voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Haalvert.
1: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. Radio Grootouders. Familie Radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Grootouders.
3: What's new, pussycat? Me.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Muziek.
3: Radio Groot Aandert. Familie Radio.
4: And I bring you...